0: casa cambiará la situación, voro arrestats nume dzernerash har.
1: Ludwig van Beethoven, Sonat Gjuthaki jev Dashnamuri Hamar, Hamar 4, La Minor, Opus 23. Կատարում են Anne Sophie Mutter-ը, Gjuthak, և Lambert Orkis-ը, Dashnamur.